gewoon stil, met jouw glimlach staan je daar. Onthou jy daardie dag? Jy is my syde kruis, as ek verdwaal, as ek my richting verloor.

Dis is musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die program skrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG Landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.

0: sinne gebruik word om na een meer verwijderde persoon of saak te verwijs. Hierdie verspreidheid van nabij en verwijder te wees, kom dan na vore wanneer die twee woorde saam in die uitdrukking gebruik word, om die uiteenlopende aard van verskillende mense of sake te illustreer.
1: Alet, een anonieme luisteraar wil graag meer weet oor die volgende meervoude. En dit is, waarom is dit generaals-majoor, maar luitenant-generaals en directeurs-generaal?
2: Die woorde waarvan hier sprake is, is dan nou rang of ambtsbenamings en daar is twee reels in die ABS wat in sodanige gevalle die meervoude bepaal. Die eerste reel lui, by saamgestelde militaire en soortgelyke rangbenamings, kry die kernrangbenaming die meervoudsuitgang. Met ander woorde, as jy nou iets het soos generaal-majoor, moet jy jouself afvra, is hierdie persoon een majoor of is hy een generaal? En die antwoord is, hy is een generaal, daarom kry generaal die meervouds, generaals-majoor. Dieselfde geld ook, sessante-majoor, is die persoon een majoor of een sessant? Nee, hy is een sessant, daarom sessante-majoor. Ons kry ook luitenante ter see en skoute by nacht. Die tweede reel lui, by koppelings wat saamgestelde ambtsbenamings uitdruk, waarvan die laaste deel een kwalificerende bepaling van die eerste deel is, kry die eerste deel van die koppeling die meervoudsuitgang. Een mens het byvoorbeeld directeurs of directeure generaal, kwartiermeesters generaal, landmeters generaal en postmeesters generaal, omdat generaal in al die gevalle beteken hoof of hoogste. So, generaal is bepalend ten opsigte van die ambtsbenaming wat in die eerste deel van die samenstelling genoem word. En dan kry mens dit ook by iets soos rechters-president, waar die president ook beteken hoof van die afdeling van die Hoge Regshof.
1: Dit was die senior mede-redakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Alet Kloete. Jy het ook die stem gehoor van die eindredakteur, Gerard van Wyk. As jy vir ons vraag wil instuur, my e-posadres is ina@rsg.co.za en ek sit dit by my lysie vir die volgende keer. Die program is op potgooi beskikbaar by rsg.co.za en word ook donderdagochtend net na middernag in deurnag herhaal. En daarmee groet ons ook die winter. Volgende week is het lente. Geniet die rest van die sondag in RSG's geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom, groete tot de volgende keer.

Ja, so, daar sy, dankie Tom. Jy bly een van die bestes. Nou goed, ouwe Manie Bodenstein, te wonderlike ding, hy het in haar tyd wat delarij, sal hierdie boere kom lui, delarij. Hy het in daai tyd, toe Bok van Blerkom bekend gemaak het, het ouwe Manie beginne siek raak. Maar, hy en Blackie Swart, Gerrit van Wyk, op Klawers, en Johan van Vieren, of Fires, soos hy bekend gestaan het, op kitaar en banjo en mandolien, hulle besluit oom Manie moet nog vir oulaas een plaat maak, en hulle het dit genoem Concertina Klap Treffers Manie Bodenstein. En daar het oom Manie vir Delarij gespeel op die Concertina. Ek dink dit is uitstekend, is prachtig. Kom ons luister daarna.